0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Premier Jette heeft vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie de situatie rond de asielopvang aangeduid als asielcrisis. Juridische consequenties heeft dat niet. Gemeenten krijgen hulp van specialistenteams bij het organiseren van opvang. Jette en minister Van den Brink zoeken naar meer noodopvang. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de asielproblematiek. Drie Nederlandse opvarenden van een hulpvloot voor Gaza zijn vanavond op Schiphol aangekomen, nadat ze eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren zijn opgepakt. Twee Nederlandse journalisten uit dezelfde groep kwamen eerder vandaag aan. De activisten werden gisteren uitgezet naar Turkije en reisden via Istanbul door naar Nederland. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro wegens te veel grote storingen op het spoor in 2025. Er waren 586 storingen, terwijl het afgesproken maximum 520 was. Storingen hadden diverse oorzaken, zoals technische problemen en koperdiefstal. Regionale storingen leverden geen boete op. De NS presteerde op tijd en wordt voldoende beoordeeld. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, treedt op 30 juni af. Ze heeft haar ontslag bekendgemaakt aan president Trump en noemt als reden de ziekte van haar man. Volgens persbureau Reuters stond ze onder druk van het Witte Huis. Haar taken worden voorlopig overgenomen door plaatsvervangend directeur Aaron Lucas. Het weerbericht. Vanavond is het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Zaterdag wordt het met 24 tot 29 graden nog wat warmer dan vandaag. Later verschijnen er meer wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Premier Jette heeft vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie de situatie rond de asielopvang aangeduid als asielcrisis. Juridische consequenties heeft dat niet. Gemeenten krijgen hulp van specialistenteams bij het organiseren van opvang. Jette en minister Van den Brink zoeken naar meer noodopvang. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de asielproblematiek. Drie Nederlandse opvarenden van een hulpvloot voor Gaza zijn vanavond op Schiphol aangekomen, nadat ze eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren zijn opgepakt. Twee Nederlandse journalisten uit dezelfde groep kwamen eerder vandaag aan. De activisten werden gisteren uitgezet naar Turkije en reisden via Istanbul door naar Nederland. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro wegens te veel grote storingen op het spoor in 2025. Er waren 586 storingen, terwijl het afgesproken maximum 520 was. Storingen hadden diverse oorzaken, zoals technische problemen en koperdiefstal. Regionale storingen leverden geen boete op. De NS presteerde op tijd en wordt voldoende beoordeeld. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, treedt op 30 juni af. Ze heeft haar ontslag bekendgemaakt aan president Trump en noemt als reden de ziekte van haar man. Volgens persbureau Reuters stond ze onder druk van het Witte Huis. Haar taken worden voorlopig overgenomen door plaatsvervangend directeur Aaron Lucas. Het weerbericht. Vanavond is het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Zaterdag wordt het met 24 tot 29 graden nog wat warmer dan vandaag. Later verschijnen er meer wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Premier Jette heeft vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie de situatie rond de asielopvang aangeduid als asielcrisis. Juridische consequenties heeft dat niet. Gemeenten krijgen hulp van specialistenteams bij het organiseren van opvang. Jette en minister Van den Brink zoeken naar meer noodopvang. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de asielproblematiek. Drie Nederlandse opvarenden van een hulpvloot voor Gaza zijn vanavond op Schiphol aangekomen, nadat ze eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren zijn opgepakt. Twee Nederlandse journalisten uit dezelfde groep kwamen eerder vandaag aan. De activisten werden gisteren uitgezet naar Turkije en reisden via Istanbul door naar Nederland. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro wegens te veel grote storingen op het spoor in 2025. Er waren 586 storingen, terwijl het afgesproken maximum 520 was. Storingen hadden diverse oorzaken, zoals technische problemen en koperdiefstal. Regionale storingen leverden geen boete op. De NS presteerde op tijd en wordt voldoende beoordeeld. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, treedt op 30 juni af. Ze heeft haar ontslag bekendgemaakt aan president Trump en noemt als reden de ziekte van haar man. Volgens persbureau Reuters stond ze onder druk van het Witte Huis. Haar taken worden voorlopig overgenomen door plaatsvervangend directeur Aaron Lucas. Het weerbericht. Vanavond is het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Zaterdag wordt het met 24 tot 29 graden nog wat warmer dan vandaag. Later verschijnen er meer wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Premier Jette heeft vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie de situatie rond de asielopvang aangeduid als asielcrisis. Juridische consequenties heeft dat niet. Gemeenten krijgen hulp van specialistenteams bij het organiseren van opvang. Jette en minister Van den Brink zoeken naar meer noodopvang. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de asielproblematiek. Drie Nederlandse opvarenden van een hulpvloot voor Gaza zijn vanavond op Schiphol aangekomen, nadat ze eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren zijn opgepakt. Twee Nederlandse journalisten uit dezelfde groep kwamen eerder vandaag aan. De activisten werden gisteren uitgezet naar Turkije en reisden via Istanbul door naar Nederland. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro wegens te veel grote storingen op het spoor in 2025. Er waren 586 storingen, terwijl het afgesproken maximum 520 was. Storingen hadden diverse oorzaken, zoals technische problemen en koperdiefstal. Regionale storingen leverden geen boete op. De NS presteerde op tijd en wordt voldoende beoordeeld. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, treedt op 30 juni af. Ze heeft haar ontslag bekendgemaakt aan president Trump en noemt als reden de ziekte van haar man. Volgens persbureau Reuters stond ze onder druk van het Witte Huis. Haar taken worden voorlopig overgenomen door plaatsvervangend directeur Aaron Lucas. Het weerbericht. Vanavond is het nog lang aangenaam. In de nacht koelt het af tot een graad of 12. Zaterdag wordt het met 24 tot 29 graden nog wat warmer dan vandaag. Later verschijnen er meer wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Op het filmfestival in Cannes is meerdere keren geprotesteerd tegen Canal Plus vanwege de toenemende invloed van mediamagnaat Vincent Bolloré op de Franse filmindustrie. Franse en internationale filmprofessionals ondertekenden een petitie. Canal Plus verkreeg in november vorig jaar een derde van de aandelen in UGC en wil het bedrijf vanaf 2028 volledig overnemen. Ongeveer 40.000 mensen in het zuiden van Californië zijn opgeroepen te evacueren vanwege het risico op een explosie bij een kunststoffabriek. In een tank met 22.700 tot 26.500 liter methylmethacrylaat ontstond donderdag een lek. De brandweer koelt de tank sinds vrijdag, nadat een ventiel defect bleek. Het evacuatiebevel is uitgebreid. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn vrijdagavond zeker 8 doden gevallen. Nog 38 mijnwerkers zitten onder de grond vast. Reddingswerkers brachten 201 mensen naar boven. De explosie vond plaats in de Liushenyu-mijn in Shaanxi. Over de toestand van de vermisten is niets bekendgemaakt. SpaceX heeft vrijdag een vernieuwde Starship-raket gelanceerd vanaf Starbase in Texas. Het gaat om het grootste en krachtigste model tot nu toe. De testvlucht verliep volgens plan en eindigde in de Indische Oceaan. Starship is bedoeld voor toekomstige maanmissies van NASA. Donderdag liet Elon Musk weten SpaceX naar de beurs te willen brengen. Het weerbericht. Veel zonneschijn en het wordt 24 graden in het noordwesten tot 29 graden in Limburg. In de loop van de dag verschijnen er meer wolken. De zwakke tot matige wind draait van zuidwest naar noordwest, waardoor het in de kustprovincies later op de dag afkoelt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek van toen en nu.
2: RTV Dijk en Waard.
3: God, tell me something. You can't play.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Ongeveer 40.000 mensen in het zuiden van Californië zijn opgeroepen te evacueren vanwege het risico op een explosie bij een kunststoffabriek. In een tank met 22.700 tot 26.500 liter methylmethacrylaat ontstond donderdag een lek. De brandweer koelt de tank sinds vrijdag, nadat een ventiel defect bleek. Het evacuatiebevel is uitgebreid. Op het filmfestival in Cannes is meerdere keren geprotesteerd tegen Canal Plus vanwege de toenemende invloed van mediamagnaat Vincent Bolloré op de Franse filmindustrie. Franse en internationale filmprofessionals ondertekenden een petitie. Canal Plus verkreeg in november vorig jaar een derde van de aandelen in UGC en wil het bedrijf vanaf 2028 volledig overnemen. SpaceX heeft vrijdag een vernieuwde Starship-raket gelanceerd vanaf Starbase in Texas. Het gaat om het grootste en krachtigste model tot nu toe. De testvlucht verliep volgens plan en eindigde in de Indische Oceaan. Starship is bedoeld voor toekomstige maanmissies van NASA. Donderdag liet Elon Musk weten SpaceX naar de beurs te willen brengen. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn vrijdagavond zeker 8 doden gevallen. Nog 38 mijnwerkers zitten onder de grond vast. Reddingswerkers brachten 201 mensen naar boven. De explosie vond plaats in de Liu Shenyu-mijn in Shaanxi. Over de toestand van de vermisten is niets bekendgemaakt. Het weerbericht. Veel zonneschijn en het wordt 24 graden in het noordwesten tot 29 graden in Limburg. In de loop van de dag verschijnen er meer wolken. De zwakke tot matige wind draait van zuidwest naar noordwest, waardoor het in de kustprovincies later op de dag afkoelt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: De 5 Italiaanse duikers die vorige week op de Malediven omkwamen, raakten vermoedelijk de weg kwijt door troebel water in een onderwatergrottenstelsel. 4 lichamen werden in een doodlopend deel gevonden. De groep had geen speciale duikapparatuur. Later kwam bij de berging ook een Maledivische duiker om het leven. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaanse rapper Rob Bass is op 59-jarige leeftijd overleden aan kanker. Hij werd eind jaren 80 bekend met de hits It Takes Two en Get on the Dance Floor, samen met DJ Easy Rock. It Takes Two bereikte in 1988 internationaal succes. In Nederland stond Get on the Dance Floor 6 weken in de top 40. Bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, waaronder 6 ambulancemedewerkers, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen vonden plaats bij de stad Tyrus. Israël voert vaker luchtaanvallen uit in Zuid-Libanon sinds een maand geleden een staakt het vuren inging. Daarbij vallen geregeld burgerslachtoffers. Oleksandr Usyk is wereldkampioen boksen in het zwaargewicht bij meerdere bonden en verloor nog nooit een profpartij. De 39-jarige Oekraïner kwam ook uit als profvoetballer en steunt openlijk het Oekraïense leger in de oorlog met Rusland. Usyk is sinds maart vicevoorzitter van profclub Polisia Zhytomyr. Het weerbericht. Veel zonneschijn en het wordt 24 graden in het noordwesten tot 29 graden in Limburg. In de loop van de dag verschijnen er meer wolken. De zwakke tot matige wind draait van zuidwest naar noordwest, waardoor het in de kustprovincies later op de dag afkoelt.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Amerikaanse rapper Rob Bass is op 59-jarige leeftijd overleden aan kanker. Hij werd eind jaren 80 bekend met de hits It Takes Two en Get on the Dance Floor, samen met DJ Easy Rock. It Takes Two bereikte in 1988 internationaal succes. In Nederland stond Get on the Dance Floor 6 weken in de top 40. De 5 Italiaanse duikers die vorige week op de Malediven omkwamen, raakten vermoedelijk de weg kwijt door troebel water in een onderwatergrottenstelsel. 4 lichamen werden in een doodlopend deel gevonden. De groep had geen speciale duikapparatuur. Later kwam bij de berging ook een Maledivische duiker om het leven. Het onderzoek loopt nog. Oleksandr Usyk is wereldkampioen boksen in het zwaargewicht bij meerdere bonden en verloor nog nooit een profpartij. De 39-jarige Oekraïner kwam ook uit als profvoetballer en steunt openlijk het Oekraïense leger in de oorlog met Rusland. Usyk is sinds maart vicevoorzitter van profclub Polisia Zhytomyr. Bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, waaronder 6 ambulancemedewerkers, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen vonden plaats bij de stad Tyrus. Israël voert vaker luchtaanvallen uit in Zuid-Libanon sinds een maand geleden een staakt het vuren inging. Daarbij vallen geregeld burgerslachtoffers. Het weerbericht. Veel zonneschijn en het wordt 24 graden in het noordwesten tot 29 graden in Limburg. In de loop van de dag verschijnen er meer wolken. De zwakke tot matige wind draait van zuidwest naar noordwest, waardoor het in de kustprovincies later op de dag afkoelt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Marieke Elsinga, presentator bij Q-Music, heeft donderdag haar voet gebroken tijdens opnames voor de radioshow Mattie versus Marieke op een militair oefenterrein in Harderwijk. Ze raakte geblesseerd bij een opdracht voor de competitie. Na onderzoek bleek dat haar middenvoetsbeentjes gebroken zijn. Elsinga heeft gips gekregen en gebruikt voorlopig krukken. Na maanden van onrust en onderhandelingen is bij Samsung Electronics in Zuid-Korea een tijdelijke overeenkomst bereikt tussen bedrijf en vakbond, met bemiddeling van de regering. Zo'n 50.000 werknemers hadden een 18 dagen durende staking aangekondigd. De beurs reageerde positief. Vakbondsleden stemmen deze week over het akkoord. De uitkomst volgt woensdag. In de Verenigde Staten heeft een federale rechter de mensensmokkelzaak tegen Kilmar Abrego Garcia geseponeerd wegens selectieve vervolging. Abrego Garcia werd vorig jaar onterecht uitgezet naar El Salvador en later teruggehaald. Het ministerie van Justitie gaat tegen de uitspraak in beroep. De toekomst van Abrego Garcia blijft daarmee onzeker. Bij een woningbrand aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend een persoon om het leven gekomen. De brand brak vroeg in de ochtend uit, waarna omliggende woningen zijn ontruimd wegens rookontwikkeling. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten. De brand is inmiddels onder controle. Over het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weerbericht. Veel zonneschijn en het wordt 24 graden in het noordwesten tot 29 graden in Limburg. In de loop van de dag verschijnen er meer wolken. De zwakke tot matige wind draait van zuidwest naar noordwest, waardoor het in de kustprovincies later op de dag afkoelt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Na maanden van onrust en onderhandelingen is bij Samsung Electronics in Zuid-Korea een tijdelijke overeenkomst bereikt tussen bedrijf en vakbond, met bemiddeling van de regering. Zo'n 50.000 werknemers hadden een 18 dagen durende staking aangekondigd. De beurs reageerde positief. Vakbondsleden stemmen deze week over het akkoord. De uitkomst volgt woensdag. Marieke Elsinga, presentator bij Q-Music, heeft donderdag haar voet gebroken tijdens opnames voor de radioshow Mattie versus Marieke op een militair oefenterrein in Harderwijk. Ze raakte geblesseerd bij een opdracht voor de competitie. Na onderzoek bleek dat haar middenvoetsbeentjes gebroken zijn. Elsinga heeft gips gekregen en gebruikt voorlopig krukken. Bij een woningbrand aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend een persoon om het leven gekomen. De brand brak vroeg in de ochtend uit, waarna omliggende woningen zijn ontruimd wegens rookontwikkeling. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten. De brand is inmiddels onder controle. Over het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. In de Verenigde Staten heeft een federale rechter de mensensmokkelzaak tegen Kilmar Abrego Garcia geseponeerd wegens selectieve vervolging. Abrego Garcia werd vorig jaar onterecht uitgezet naar El Salvador en later teruggehaald. Het ministerie van Justitie gaat tegen de uitspraak in beroep. De toekomst van Abrego Garcia blijft daarmee onzeker. Het weerbericht. Veel zonneschijn en het wordt 24 graden in het noordwesten tot 29 graden in Limburg. In de loop van de dag verschijnen er meer wolken. De zwakke tot matige wind draait van zuidwest naar noordwest, waardoor het in de kustprovincies later op de dag afkoelt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Aboard!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: De gemeente Groningen organiseert tot en met overmorgen nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel in Hanzeplaza. Het aantal opvangplekken hangt af van de instroom. Asielzoekers worden elke ochtend teruggebracht naar Ter Apel. Het gaat om een tijdelijke oplossing na een verzoek van de minister. Ook het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn betrokken. Binnen een week zijn twee overlevenden van kamp Vught overleden. Dinsdag is Ellie Vleeshouwer-Blok op 101-jarige leeftijd overleden. Donderdag is Marie Verbraken-Blommaert overleden. Zij werd 105 jaar. Beide vrouwen maakten tijdens de Tweede Wereldoorlog het kamp mee en overleefden de oorlog. De gemeenteraad van Vaals stemt dinsdag over strengere regels voor gemotoriseerde toertochten. Groepen met meer dan 10 voertuigen moeten zich melden bij de gemeente. Bij meer dan 49 voertuigen is een vergunning nodig. Sommige voertuigen en gebieden worden uitgesloten. Scooterverhuurbedrijven zijn ontevreden. Omwonenden hopen op minder overlast. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn benoemd tot algemeen directeur. De 58-jarige oud-directeur van AZ neemt samen met de nieuwe technisch directeur Davy Rigaud de taken over van Dennis de Kloeze, die na dit seizoen vertrekt naar Monterrey in Mexico. Feyenoord werd afgelopen seizoen tweede in de Eredivisie en speelt volgend jaar Champions League. Dan lokaal nieuws. Vrijdagavond heeft er omstreeks 11 uur een ongeval plaatsgevonden op de Dorpstraat in Broek op Langendijk. Een scooterrijder botste door nog onbekende oorzaak tegen een paal aan en kwam hard ten val. Vanwege het letsel van het slachtoffer werden twee ambulances samen met het traumateam opgeroepen. Het slachtoffer is ter plaatse gestabiliseerd en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Het weerbericht. Veel zonneschijn en het wordt 24 graden in het noordwesten tot 29 graden in Limburg. In de loop van de dag verschijnen er meer wolken. De zwakke tot matige wind draait van zuidwest naar noordwest, waardoor het in de kustprovincies later op de dag afkoelt.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: 80's en 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Binnen een week zijn 2 overlevenden van Kamp Vught overleden. Dinsdag is Ellie Vleeshouwer Blok op 101-jarige leeftijd overleden. Donderdag is Marie Verbraken Blommaert overleden. Zij werd 105 jaar. Beide vrouwen maakten tijdens de Tweede Wereldoorlog het kamp mee en overleefden de oorlog. De gemeente Groningen organiseert tot en met overmorgen nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel in Hanzeplaza. Het aantal opvangplekken hangt af van de instroom. Asielzoekers worden elke ochtend teruggebracht naar Ter Apel. Het gaat om een tijdelijke oplossing na een verzoek van de minister. Ook het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn betrokken. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn benoemd tot algemeen directeur. De 58-jarige oud-directeur van AZ neemt samen met de nieuwe technisch directeur Davy Rigaud de taken over van Dennis de Kloeze, die na dit seizoen vertrekt naar Monterrey in Mexico. Feyenoord werd afgelopen seizoen tweede in de Eredivisie en speelt volgend jaar Champions League. De gemeenteraad van Vaals stemt dinsdag over strengere regels voor gemotoriseerde toertochten. Groepen met meer dan 10 voertuigen moeten zich melden bij de gemeente. Bij meer dan 49 voertuigen is een vergunning nodig. Sommige voertuigen en gebieden worden uitgesloten. Scooterverhuurbedrijven zijn ontevreden. Omwonenden hopen op minder overlast. Dan lokaal nieuws. Vrijdagavond heeft er omstreeks 11 uur een ongeval plaatsgevonden op de Dorpstraat in Broek op Langendijk. Een scooterrijder botste door nog onbekende oorzaak tegen een paal aan en kwam hard ten val. Vanwege het letsel van het slachtoffer werden 2 ambulances samen met het traumateam opgeroepen. Het slachtoffer is ter plaatse gestabiliseerd en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Het weerbericht. Veel zonneschijn en het wordt 24 graden in het noordwesten tot 29 graden in Limburg. In de loop van de dag verschijnen er meer wolken. De zwakke tot matige wind draait van zuidwest naar noordwest, waardoor het in de kustprovincies later op de dag afkoelt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Maar ook de hits van nu. Het station.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Oeganda telt nu 5 mensen met ebola, nadat 3 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. In buurland Congo zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waarschijnlijk 750 besmettingen en 177 vermoedelijke doden. De grenzen tussen Oeganda en Congo zijn gesloten voor personenverkeer. In Nijmegen is een patiënt met een mogelijke ebola-besmetting opgenomen. Uitsluitsel volgt dit weekend. Ongeveer 20 activisten van Extinction Rebellion blokkeerden maandagmiddag kort het spoor bij Utrecht Centraal, waardoor het treinverkeer werd stilgelegd. De politie heeft de actievoerders van het spoor gehaald en meegenomen. NS verwacht dat de treinen vanaf 3 uur 's middags weer rijden. Eerder had de burgemeester de blokkade verboden. Het Openbaar Ministerie in Duitsland heeft een aanklacht ingediend tegen Christian Haup, de broer van vermiste ondernemer Karl Erivan Haup. Christian wordt verdacht van het achterhouden van mogelijk bewijs dat zijn broer nog leeft. Karl Erivan verdween in april 2018 tijdens een ski-expeditie. Zijn lichaam is nooit gevonden en hij werd later officieel doodverklaard. Op een vleeskuikenbedrijf in Marum, Friesland, is vogelgriep vastgesteld. Ongeveer 80.000 kuikens worden geruimd. In de regio geldt een vervoersverbod voor vogels, mest en eieren binnen 10 kilometer. Dit is het tweede geval deze maand. Vorige week werden in Biddinghuizen 55.000 kippen geruimd. Landelijke ophokplicht blijft beperkt. Dan lokaal nieuws. Vrijdagavond heeft er omstreeks 11 uur een ongeval plaatsgevonden op de Dorpstraat in Broek op Langendijk. Een scooterrijder botste door nog onbekende oorzaak tegen een paal aan en kwam hard ten val. Vanwege het letsel van het slachtoffer werden 2 ambulances samen met het traumateam opgeroepen. Het slachtoffer is ter plaatse gestabiliseerd en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Het weerbericht. Het is 24 graden in het noordwesten tot 29 graden in Limburg. In de loop van de dag verschijnen er wolken, maar er blijft veel zon. In de kustprovincies koelt het later op de dag af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baartse-security.nl.
3: Oh,
4: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
6: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Ongeveer 20 activisten van Extinction Rebellion blokkeerden maandagmiddag kort het spoor bij Utrecht Centraal, waardoor het treinverkeer werd stilgelegd. De politie heeft de actievoerders van het spoor gehaald en meegenomen. NS verwacht dat de treinen vanaf 3 uur 's middags weer rijden. Eerder had de burgemeester de blokkade verboden. Oeganda telt nu 5 mensen met ebola, nadat 3 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. In buurland Congo zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waarschijnlijk 750 besmettingen en 177 vermoedelijke doden. De grenzen tussen Oeganda en Congo zijn gesloten voor personenverkeer. In Nijmegen is een patiënt met een mogelijke ebola-besmetting opgenomen. Uitsluitsel volgt dit weekend. Op een vleeskuikenbedrijf in Marum, Friesland, is vogelgriep vastgesteld. Ongeveer 80.000 kuikens worden geruimd. In de regio geldt een vervoersverbod voor vogels, mest en eieren binnen 10 kilometer. Dit is het tweede geval deze maand. Vorige week werden in Biddinghuizen 55.000 kippen geruimd. Landelijke ophokplicht blijft beperkt. Het Openbaar Ministerie in Duitsland heeft een aanklacht ingediend tegen Christian Haup, de broer van vermiste ondernemer Karl Erivan Haup. Christian wordt verdacht van het achterhouden van mogelijk bewijs dat zijn broer nog leeft. Karl Erivan verdween in april 2018 tijdens een ski-expeditie. Zijn lichaam is nooit gevonden en hij werd later officieel doodverklaard. Dan lokaal nieuws. Vrijdagavond heeft er omstreeks 11 uur een ongeval plaatsgevonden op de Dorpstraat in Broek op Langendijk. Een scooterrijder botste door nog onbekende oorzaak tegen een paal aan en kwam hard ten val. Vanwege het letsel van het slachtoffer werden 2 ambulances samen met het traumateam opgeroepen. Het slachtoffer is ter plaatse gestabiliseerd en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Het weerbericht. Het is 24 graden in het noordwesten tot 29 graden in Limburg. In de loop van de dag verschijnen er wolken, maar er blijft veel zon. In de kustprovincies koelt het later op de dag af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Landelijke politici krijgen op platform X veel meer bedreigingen en haatberichten dan bekend is bij justitie. Dat meldt de Volkskrant na onderzoek naar ruim 80.000 berichten die in de week voor de Tweede Kamerverkiezingen werden geplaatst. Meer dan 22.000 reacties waren volgens de krant gericht op het intimideren, vernederen of bedreigen van politici en partijen. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom in Frankrijk vanwege zijn optreden tegen Europese burgers op de Global Sumut Flotilla. De vloot met hulpgoederen voor Gaza werd op internationale wateren door Israël aangehouden. Europese landen veroordelen het geweld. Enkele deelnemers, onder wie 3 Nederlanders, kwamen gisteravond aan op Schiphol. In een schuur in Winschoten heeft de politie na een anonieme tip 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Ongeveer 160 levende dieren verbleven onder slechte omstandigheden. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De dieren zijn onderzocht door een dierenarts en opgevangen op een andere locatie. Mischa Bredewold heeft de 3e etappe van de Ronde van Burgos gewonnen, na een sprint met Mireia Benito. Lorena Wiebes werd 3e en behoudt de leiderstrui. Benito reed lange tijd vooruit, maar werd 6 kilometer voor de finish bijgehaald. Wiebes leidt het klassement. Bredewold staat daar 3 seconden achter. Zondag volgt de slotetappe. Dan lokaal nieuws. Gemeente Dijk en Waard heeft deze week samen met diverse zorg-, veiligheids- en welzijnsorganisaties het actieplan Zorg en Veiligheid 2026-2027 ondertekend. Met de ondertekening geven de betrokken partijen officieel het startsein voor een intensievere samenwerking rondom complexe maatschappelijke vraagstukken.
3: Het weerbericht.
1: Het is 24 graden in het noordwesten tot 29 graden in Limburg. In de loop van de dag verschijnen er wolken, maar er blijft veel zon. In de kustprovincies koelt het later op de dag af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: Oh boy!
6: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
7: Eighties and nineties.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom in Frankrijk vanwege zijn optreden tegen Europese burgers op de Global Sumut Flotilla. De vloot met hulpgoederen voor Gaza werd op internationale wateren door Israël aangehouden. Europese landen veroordelen het geweld. Enkele deelnemers, onder wie 3 Nederlanders, kwamen gisteravond aan op Schiphol. Landelijke politici krijgen op Platform X veel meer bedreigingen en haatberichten dan bekend is bij justitie. Dat meldt de Volkskrant na onderzoek naar ruim 80.000 berichten die in de week voor de Tweede Kamerverkiezingen werden geplaatst. Meer dan 22.000 reacties waren volgens de krant gericht op het intimideren, vernederen of bedreigen van politici en partijen. Mischa Bredewold heeft de 3e etappe van de Ronde van Burgos gewonnen, na een sprint met Mireia Benito. Lorena Wiebes werd 3e en behoudt de leiderstrui. Benito reed lange tijd vooruit, maar werd 6 kilometer voor de finish bijgehaald. Wiebes leidt het klassement. Bredewold staat daar 3 seconden achter. Zondag volgt de slotetappe. In een schuur in Winschoten heeft de politie na een anonieme tip 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Ongeveer 160 levende dieren verbleven onder slechte omstandigheden. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De dieren zijn onderzocht door een dierenarts en opgevangen op een andere locatie. Dan lokaal nieuws. Gemeente Dijk en Waard heeft deze week samen met diverse zorg-, veiligheids- en welzijnsorganisaties het actieplan Zorg en Veiligheid 2026-2027 ondertekend. Met de ondertekening geven de betrokken partijen officieel het startsein voor een intensievere samenwerking rondom complexe maatschappelijke vraagstukken. Het weerbericht. Wat stapelwolken, maar grotendeels is het helder. Het koelt uiteindelijk overal af tot rond 11 of 12 graden. Zondag schijnt de zon flink en wordt het 22 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Madrid hebben zaterdag volgens de organisatie 80.000 mensen en volgens de politie 40.000 mensen betoogd tegen premier Sanchez en zijn regering. Onder meer wegens corruptieverdenkingen tegen vertrouwelingen. De rechtse oppositie organiseerde de protesten. 3 mensen zijn opgepakt. 7 agenten raakten gewond. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Tijdens de Koude Oorlog hielp hij mensen via een tunnel ontsnappen van Oost naar West-Berlijn. In 1962 bereikten 29 personen, onder wie zijn zus, West-Berlijn via tunnel 29. Herschel hielp daarna nog honderden anderen ontsnappen uit de DDR. Bij grootschalige aanvallen tussen Rusland en Oekraïne zijn de afgelopen dagen doden en gewonden gevallen. In Oekraïne werden onder meer olieinstallaties en een studentencomplex getroffen. Daar vielen minstens 18 doden. Ook in Rusland zijn olieinstallaties aangevallen. Tientallen gewonden zijn gemeld. De Verenigde Naties hielden op verzoek van Rusland een spoedvergadering. De politie heeft donderdag na een anonieme tip 40 dode dieren gevonden in een schuur in Winschoten. In dezelfde schuur zaten nog ongeveer 160 levende dieren onder slechte omstandigheden. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De dieren zijn onderzocht door een dierenarts en overgebracht naar een opvanglocatie. De rol van de verdachte is onbekend. Dan lokaal nieuws. Gemeente Dijk en Waard heeft deze week samen met diverse zorg-, veiligheids- en welzijnsorganisaties het actieplan Zorg en Veiligheid 2026-2027 ondertekend. Met de ondertekening geven de betrokken partijen officieel het startsein voor een intensievere samenwerking rondom complexe maatschappelijke vraagstukken. Het weerbericht. Wat stapelwolken, maar grotendeels is het helder. Het koelt uiteindelijk overal af tot rond 11 of 12 graden. Zondag schijnt de zon flink en wordt het 22 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
0: Het station met

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Tijdens de Koude Oorlog hielp hij mensen via een tunnel ontsnappen van Oost naar West-Berlijn. In 1962 bereikten 29 personen, onder wie zijn zus, West-Berlijn via tunnel 29. Herschel hielp daarna nog honderden anderen ontsnappen uit de DDR. In Madrid hebben zaterdag volgens de organisatie 80.000 mensen en volgens de politie 40.000 mensen betoogd tegen premier Sanchez en zijn regering, onder meer wegens corruptieverdenkingen tegen vertrouwelingen. De rechtse oppositie organiseerde de protesten. 3 mensen zijn opgepakt, 7 agenten raakten gewond. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. De politie heeft donderdag na een anonieme tip 40 dode dieren gevonden in een schuur in Winschoten. In dezelfde schuur zaten nog ongeveer 160 levende dieren onder slechte omstandigheden. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De dieren zijn onderzocht door een dierenarts en overgebracht naar een opvanglocatie. De rol van de verdachte is onbekend. Bij grootschalige aanvallen tussen Rusland en Oekraïne zijn de afgelopen dagen doden en gewonden gevallen. In Oekraïne werden onder meer olieinstallaties en een studentencomplex getroffen. Daar vielen minstens 18 doden. Ook in Rusland zijn olieinstallaties aangevallen. Tientallen gewonden zijn gemeld. De Verenigde Naties hielden op verzoek van Rusland een spoedvergadering. Dan lokaal nieuws. Bij Hoornse Vaart is woensdag de nieuwe expositieruimte over het toekomstige zwem- en sportcomplex officieel geopend. De opening vond plaats in aanwezigheid van trouwe sportvoordeelabonnementhouders en markeert een nieuwe stap in de ontwikkeling van het vernieuwde sportcomplex. Een bijzondere rol tijdens de opening was weggelegd voor de 4-jarige Myla, dochter van locatiemanager Marcel Ruitenberg. Zij knipte het rode lint door en gaf daarmee het officiële startsein voor de expositieruimte. Het weerbericht. Wat stapelwolken, maar grotendeels is het helder. Het koelt uiteindelijk overal af tot rond 11 of 12 graden. Zondag schijnt de zon flink en wordt het 22 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: 80's en 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De politie heeft donderdag na een anonieme tip 40 dode dieren gevonden in een schuur in Winschoten. In dezelfde schuur zaten nog ongeveer 160 levende dieren onder slechte omstandigheden. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De dieren zijn onderzocht door een dierenarts en overgebracht naar een opvanglocatie. De rol van de verdachte is onbekend. Bij grootschalige aanvallen tussen Rusland en Oekraïne zijn de afgelopen dagen doden en gewonden gevallen. In Oekraïne werden onder meer olieinstallaties en een studentencomplex getroffen. Daar vielen minstens 18 doden. Ook in Rusland zijn olieinstallaties aangevallen. Tientallen gewonden zijn gemeld. De Verenigde Naties hielden op verzoek van Rusland een spoedvergadering. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Tijdens de Koude Oorlog hielp hij mensen via een tunnel ontsnappen van Oost naar West-Berlijn. In 1962 bereikten 29 personen, onder wie zijn zus, West-Berlijn via tunnel 29. Herschel hielp daarna nog honderden anderen ontsnappen uit de DDR. In Madrid hebben zaterdag volgens de organisatie 80.000 mensen en volgens de politie 40.000 mensen betoogd tegen premier Sanchez en zijn regering, onder meer wegens corruptieverdenkingen tegen vertrouwelingen. De rechtse oppositie organiseerde de protesten. 3 mensen zijn opgepakt, 7 agenten raakten gewond. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Dan lokaal nieuws. Bij Hoornse Vaart is woensdag de nieuwe expositieruimte over het toekomstige zwem- en sportcomplex officieel geopend. De opening vond plaats in aanwezigheid van trouwe sportvoordeelabonnementhouders en markeert een nieuwe stap in de ontwikkeling van het vernieuwde sportcomplex. Een bijzondere rol tijdens de opening was weggelegd voor de 4-jarige Myla, dochter van locatiemanager Marcel Ruitenberg. Zij knipte het rode lint door en gaf daarmee het officiële startsein voor de expositieruimte. Het weerbericht. Wat stapelwolken, maar grotendeels is het helder. Het koelt uiteindelijk overal af tot rond 11 of 12 graden. Zondag schijnt de zon flink en wordt het 22 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De patiënt die eergisteren werd opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-infectie, heeft het virus niet. Uit bloedonderzoek blijkt dat de patiënt geen ebola heeft. De persoon verbleef kort daarvoor in Congo, waar een ebola-uitbraak is. De patiënt krijgt nu zorg op een gewone afdeling. In Madrid hebben vele tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Pedro Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond een vertrouweling van Sanchez. Oppositiepartijen Partido Popular en Vox organiseerden het protest. Volgens de organisatie waren er 80.000 demonstranten. De autoriteiten spreken van 40.000 deelnemers. Bondscoach Ronald Koeman heeft een extra zorg in de aanloop naar het WK. Stefan de Vrij raakte zaterdag geblesseerd tijdens de laatste competitiewedstrijd van het seizoen bij Internationale. Marjan Minnesma is vrijdag op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Minnesma schreef geschiedenis met de eerste succesvolle klimaatrechtszaak van Stichting Urgenda tegen de overheid. Volgens Urgenda leed zij sinds 2022 aan kanker en wilde zij ondanks haar ziekte zo lang mogelijk blijven werken aan een schonere en gezondere wereld. Dan lokaal nieuws. In Zuid-Scharwoude is zaterdagmiddag een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het ongeval gebeurde rond 10:50 op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Het weerbericht. Wat stapelwolken, maar grotendeels is het helder. Het koelt uiteindelijk overal af tot rond 11 of 12 graden. Zondag schijnt de zon flink en wordt het 22 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh,
4: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hiergewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De patiënt die eergisteren werd opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-infectie, heeft het virus niet. Uit bloedonderzoek blijkt dat de patiënt geen ebola heeft. De persoon verbleef kort daarvoor in Congo, waar een ebola-uitbraak is. De patiënt krijgt nu zorg op een gewone afdeling. In Madrid hebben vele tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Pedro Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond een vertrouweling van Sanchez. Oppositiepartijen Partido Popular en Vox organiseerden het protest. Volgens de organisatie waren er 80.000 demonstranten. De autoriteiten spreken van 40.000 deelnemers. Bondscoach Ronald Koeman heeft een extra zorg in de aanloop naar het WK. Stefan de Vrij raakte zaterdag geblesseerd tijdens de laatste competitiewedstrijd van het seizoen bij Internationale. Marjan Minnesma is vrijdag op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Minnesma schreef geschiedenis met de eerste succesvolle klimaatrechtszaak van Stichting Urgenda tegen de overheid. Volgens Urgenda leed zij sinds 2022 aan kanker en wilde zij ondanks haar ziekte zo lang mogelijk blijven werken aan een schonere en gezondere wereld. Dan lokaal nieuws. In Zuid-Scharwoude is zaterdagmiddag een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het ongeval gebeurde rond 1:50 op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Het weerbericht. Wat stapelwolken, maar grotendeels is het helder. Het koelt uiteindelijk overal af tot rond 11 of 12 graden. Zondag schijnt de zon flink en wordt het 22 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen

looking for devotion. You've got

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De patiënt die eergisteren werd opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-infectie, heeft het virus niet. Uit bloedonderzoek blijkt dat de patiënt geen ebola heeft. De persoon verbleef kort daarvoor in Congo, waar een ebola-uitbraak is. De patiënt krijgt nu zorg op een gewone afdeling. In Madrid hebben vele tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Pedro Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond een vertrouweling van Sanchez. Oppositiepartijen Partido Popular en Vox organiseerden het protest. Volgens de organisatie waren er 80.000 demonstranten. De autoriteiten spreken van 40.000 deelnemers. Bondscoach Ronald Koeman heeft een extra zorg in de aanloop naar het WK. Stefan de Vrij raakte zaterdag geblesseerd tijdens de laatste competitiewedstrijd van het seizoen bij Internationale. Marjan Minnesma is vrijdag op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Minnesma schreef geschiedenis met de eerste succesvolle klimaatrechtszaak van Stichting Urgenda tegen de overheid. Volgens Urgenda leed zij sinds 2022 aan kanker en wilde zij ondanks haar ziekte zo lang mogelijk blijven werken aan een schonere en gezondere wereld. Dan lokaal nieuws. In Zuid-Scharwoude is zaterdagmiddag een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het ongeval gebeurde rond 1:50 op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Het weerbericht. Wat stapelwolken, maar grotendeels is het helder. Het koelt uiteindelijk overal af tot rond 11 of 12 graden. Zondag schijnt de zon flink en wordt het 22 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De patiënt die eergisteren werd opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-infectie, heeft het virus niet. Uit bloedonderzoek blijkt dat de patiënt geen ebola heeft. De persoon verbleef kort daarvoor in Congo, waar een ebola-uitbraak is. De patiënt krijgt nu zorg op een gewone afdeling. In Madrid hebben vele tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Pedro Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond een vertrouweling van Sanchez. Oppositiepartijen Partido Popular en Vox organiseerden het protest. Volgens de organisatie waren er 80.000 demonstranten. De autoriteiten spreken van 40.000 deelnemers. Bondscoach Ronald Koeman heeft een extra zorg in de aanloop naar het WK. Stefan de Vrij raakte zaterdag geblesseerd tijdens de laatste competitiewedstrijd van het seizoen bij Internationale. Marjan Minnesma is vrijdag op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Minnesma schreef geschiedenis met de eerste succesvolle klimaatrechtszaak van Stichting Urgenda tegen de overheid. Volgens Urgenda leed zij sinds 2022 aan kanker en wilde zij ondanks haar ziekte zo lang mogelijk blijven werken aan een schonere en gezondere wereld. Dan lokaal nieuws. In Zuid-Scharwoude is zaterdagmiddag een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het ongeval gebeurde rond 1:50 op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Het weerbericht. Wat stapelwolken, maar grotendeels is het helder. Het koelt uiteindelijk overal af tot rond 11 of 12 graden. Zondag schijnt de zon flink en wordt het 22 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De patiënt die eergisteren werd opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-infectie, heeft het virus niet. Uit bloedonderzoek blijkt dat de patiënt geen ebola heeft. De persoon verbleef kort daarvoor in Congo, waar een ebola-uitbraak is. De patiënt krijgt nu zorg op een gewone afdeling. In Madrid hebben vele tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Pedro Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond een vertrouweling van Sanchez. Oppositiepartijen Partido Popular en Vox organiseerden het protest. Volgens de organisatie waren er 80.000 demonstranten. De autoriteiten spreken van 40.000 deelnemers. Bondscoach Ronald Koeman heeft een extra zorg in de aanloop naar het WK. Stefan de Vrij raakte zaterdag geblesseerd tijdens de laatste competitiewedstrijd van het seizoen bij Internationale. Marjan Minnesma is vrijdag op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Minnesma schreef geschiedenis met de eerste succesvolle klimaatrechtszaak van Stichting Urgenda tegen de overheid. Volgens Urgenda leed zij sinds 2022 aan kanker en wilde zij ondanks haar ziekte zo lang mogelijk blijven werken aan een schonere en gezondere wereld. Dan lokaal nieuws. In Zuid-Scharwoude is zaterdagmiddag een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het ongeval gebeurde rond 1:50 op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Het weerbericht. Wat stapelwolken, maar grotendeels is het helder. Het koelt uiteindelijk overal af tot rond 11 of 12 graden. Zondag schijnt de zon flink en wordt het 22 tot 27 graden.